Ed je zeep en machine, velvet als een leven. De flasche del zonjotten.